Mi, ken taxi. Wat je man boeise, de hamische, niet? Op de telefonieën doe je dan staat dat het zo maar uitgeeft. Dan wees we toch daar zo schwer leberleidend zijn. Denk je, wees zo maar uit, wat is? De hamische, niet? Die steht da, niet? Was muss ich mir auch in meinem Alter mit einer verheirateten Frau besorgen?